0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fashir in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het

0: aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport.

0: dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.
3: One, two, three, four.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman schrijft op Instagram dat niemand er teleurgestelder over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. De temperatuur van het zeewater wereldwijd is recordhoog voor de tijd van het jaar. Nu 21 graden. Dat kan effect hebben op het weer. Zo is er meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. President Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport. Hij kreeg ook geld voor het aanprijzen van bijbels, geurtjes en horloges. Het weer, zonnig en overwegend droog. Het wordt 21 tot 25 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool en dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis.
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pakketje bestellen uit bijvoorbeeld China is vanaf vandaag duurder. Voor bestellingen buiten de Europese Unie onder de 150 euro... moeten nu ook invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Opnieuw een temperatuurrecord. Het zeewater was nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño. En Mexico is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Na een 2-0 overwinning wisten ze Ecuador uit te schakelen. En ook Frankrijk is door na een 3-0 overwinning op Zweden. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt vandaag 21 tot 25 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Om een Mars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: jou. Je mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
5: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
4: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
6: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
4: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en een kwartier extra. Verder in de regio geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op pakketjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Het gaat om minimaal 3 euro per pakketje. De EU wil daarmee het aantal pakketjes vanuit landen als China verminderen. En Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer!
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere op de A50 in de regio, richting Arnhem vanuit Eindhoven. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer en een kwartiertje extra. Verder allemaal files van maximaal 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing.

0: professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
4: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
3: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
5: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
3: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar files in de regio. Onder meer de A12, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. 5 minuten ongeveer. En de A50 Arnhem-Os. Daar langzaam rijden tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. RTV.

0: aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Voor de grootste keuze

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM ons om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. Ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool en dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
2: Het

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening

0: En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool en dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Yeah!

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerk

0: geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. En het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus definitief in, zegt staatssecretaris Bertram. Betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. Het weer zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Het

0: Wauw, je mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De zomervakantie komt er bijna aan en daarom organiseert Stichting Ommemars op zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit waarbij kinderen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur kunnen ontdekken. De activiteit vindt plaats van 10 tot half 12 in de Ommemars. Deelname kost €7,50 per gezin, inclusief een drankje. De organisatie adviseert deelnemers een emmertje en zandschep mee te nemen. En de gemeente en de kern Hardenberg groeien als kool. En dat heeft gevolgen voor de wegen rond de kern. Daarom wordt een studie gedaan. Daarbij is extra aandacht voor mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang Jan Wijdkamplaan voor autoverkeer en de vaak afgesloten slagboom bij spoorwegovergang Twenteweg. En tenslotte het jaarlijkse sproeifeest werd afgelopen weekend weer het feest van het jaar in Hoonhorst. Natuurlijk speelde de hitte het evenement een beetje te parten. De meeste onderdelen konden doorgaan, maar de jaarmarkt moest helaas geschrapt worden, omdat de straten van het dorp te weinig schaduw boden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar 300.000 euro af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. De derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
3: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Muzikus Frank van Essen kan zijn werk in zijn studio in Kollendorp blijven voortzetten. Een praktijktest heeft uitgewezen dat de komst van een loonwerkersbedrijf aan de Havezatenweg geen onaanvaardbare hinder oplevert. Van Essen die vreesde eerder dat trillingen van landbouwverkeer zijn gevoelige opnameapparatuur zouden verstoren, maar uit test bleek dat de invloed beperkt is. Daarmee kan zijn studio, waar hij werkt voor onder meer Martin Garrix, Ed Sheeran en Edwin Evers, blijven bestaan. Natuuractiviteitencentrum De Koppel die organiseert de komende weken twee natuuractiviteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op 1 juli kunnen kinderen samen met een boswachter op pad tijdens de Help de Boswachter en Wordt een Koppelranger dagen. Op 10 juli staat de natuurschilderij maken op het programma. Voor beide activiteiten is aanmelden verplicht omdat het aantal plaatsen zeer beperkt is. En tot slot, langs de N36 hingen vandaag op meerdere plekken Nederlandse vlaggen ondersteboven als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Den Haag sprak de Tweede Kamer woensdag over de nieuwe stikstofplannen. Agrarische belangenorganisaties riepen boeren op om daarbij aanwezig te zijn. De omgekeerde vlaggen laten zien dat de onrust onder boeren ook in deze regio groot blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen.

0: klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Muzikus Frank van Essen kan zijn werk in zijn studio in Collendorp blijven voortzetten. Een praktijktest heeft uitgewezen dat de komst van een loonwerkersbedrijf aan de Havezatenweg geen onaanvaardbare hinder oplevert. Van Essen die vreesde eerder dat trillingen van landbouwverkeer zijn gevoelige opnameapparatuur zouden verstoren, maar uit test bleek dat de invloed beperkt is. Daarmee kan zijn studio, waar hij werkt voor onder meer Martin Garrix, Ed Sheeran en Edwin Evers, blijven bestaan. Natuuractiviteitencentrum De Koppel die organiseert de komende weken twee natuuractiviteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op 1 juli kunnen kinderen samen met een boswachter op pad tijdens de Help de Boswachter en Word een Koppelranger dagen. Op 10 juli staat de natuurschilderij maken op het programma. Voor beide activiteiten is aanmelden verplicht omdat het aantal plaatsen zeer beperkt is. En tot slot, langs de N36 hingen vandaag op meerdere plekken Nederlandse vlaggen ondersteboven als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Den Haag sprak de Tweede Kamer woensdag over de nieuwe stikstofplannen. Agrarische belangenorganisaties riepen boeren op om daarbij aanwezig te zijn. De omgekeerde vlaggen laten zien dat de onrust onder boeren ook in deze regio groot blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: De hits van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: RTV 4, onderweg.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op overheidsinstanties de vlag wordt gehezen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die herdenking werd bijgewoond door vele honderden mensen. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Bij die brand kwamen zeker 5 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. En in een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Mogelijk worden ze uit de kerk gezet. Het weer, zon en wolken met in het noordwesten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen gaat in de loop van de dag regenen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Muzikus Frank van Essen kan zijn werk in zijn studio in Collendorp blijven voortzetten. Een praktijktest heeft uitgewezen dat de komst van een loonwerkersbedrijf aan de Havezatenweg geen onaanvaardbare hinder oplevert. Van Essen die vreesde eerder dat trillingen van landbouwverkeer zijn gevoelige opnameapparatuur zouden verstoren, maar uit test bleek dat de invloed beperkt is. Daarmee kan zijn studio, waar hij werkt voor onder meer Martin Garrix, Ed Sheeran en Edwin Evers, blijven bestaan. Natuuractiviteitencentrum De Koppel die organiseert de komende weken 2 natuuractiviteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op 1 juli kunnen kinderen samen met een boswachter op pad tijdens de Help de Boswachter en Wordt een Koppelranger dagen. Op 10 juli staat de natuurschilderij maken op het programma. Voor beide activiteiten is aanmelden verplicht omdat het aantal plaatsen zeer beperkt is. En tot slot, langs de N36 hingen vandaag op meerdere plekken Nederlandse vlaggen ondersteboven als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Den Haag sprak de Tweede Kamer woensdag over de nieuwe stikstofplannen. Agrarische belangenorganisaties riepen boeren op om daarbij aanwezig te zijn. De omgekeerde vlaggen laten zien dat de onrust onder boeren ook in deze regio groot blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rdvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. Op de A325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Westervoort 10 minuten vertraging. En de rest van de files levert allemaal minder dan 5 minuten oponthoud op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: RTV 4. Onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem. Het vuur ontstond vanochtend op de begane grond van een flatgebouw van 10 verdiepingen. Zeker 5 mensen kwamen om het leven. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Muzikus Frank van Essen kan zijn werk in zijn studio in Collendorp blijven voortzetten. Een praktijktest heeft uitgewezen dat de komst van een loonwerkersbedrijf aan de Havezatenweg geen onaanvaardbare hinder oplevert. Van Essen die vreesde eerder dat trillingen van landbouwverkeer zijn gevoelige opnameapparatuur zouden verstoren, maar uit test bleek dat de invloed beperkt is. Daarmee kan zijn studio, waar hij werkt voor onder meer Martin Garrix, Ed Sheeran en Edwin Evers, blijven bestaan. Natuuractiviteitencentrum De Koppel die organiseert de komende weken 2 natuuractiviteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op 1 juli kunnen kinderen samen met een boswachter op pad tijdens de Help de Boswachter en Word een Koppelranger dagen. Op 10 juli staat de natuurschilderij maken op het programma. Voor beide activiteiten is aanmelden verplicht omdat het aantal plaatsen zeer beperkt is. En tot slot, langs de N36 hingen vandaag op meerdere plekken Nederlandse vlaggen ondersteboven als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Den Haag sprak de Tweede Kamer woensdag over de nieuwe stikstofplannen. Agrarische belangenorganisaties riepen boeren op om daarbij aanwezig te zijn. De omgekeerde vlaggen laten zien dat de onrust onder boeren ook in deze regio groot blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rdvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat 55 kilometer file. De volgende files leveren meer dan 10 minuten tijdverlies op. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg ook ruim 10 minuten. Ook op de A50 verderop tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten extra reistijd. De A73 is ook vrij druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Wijchen en knooppunt Ewijk 10 minuten vertraging. Op de N314 Doetinchem-Zutphen sta je ook 10 minuten in de file tussen Zutphen en de aansluiting met de N319. En dat geldt ook voor de N325 knooppunt Velperbroek Nijmegen. Ook daar tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: RTV 4. Onderweg.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol. Een vrouw die naar het kabinet schreeuwde, werd weggevoerd. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij zit ergens in het buitenland. Zijn auto was al gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Muzikus Frank van Essen kan zijn werk in zijn studio in Collendorp blijven voortzetten. Een praktijktest heeft uitgewezen dat de komst van een loonwerkersbedrijf aan de Havezatenweg geen onaanvaardbare hinder oplevert. Van Essen die vreesde eerder dat trillingen van landbouwverkeer zijn gevoelige opnameapparatuur zouden verstoren, maar uit test bleek dat de invloed beperkt is. Daarmee kan zijn studio, waar hij werkt voor onder meer Martin Garrix, Ed Sheeran en Edwin Evers, blijven bestaan. Natuuractiviteitencentrum De Koppel die organiseert de komende weken twee natuuractiviteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op 1 juli kunnen kinderen samen met een boswachter op pad tijdens de Help de Boswachter en Wordt een Koppelranger dagen. Op 10 juli staat de natuurschilderij maken op het programma. Voor beide activiteiten is aanmelden verplicht omdat het aantal plaatsen zeer beperkt is. En tot slot, langs de N36 hingen vandaag op meerdere plekken Nederlandse vlaggen ondersteboven als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Den Haag sprak de Tweede Kamer woensdag over de nieuwe stikstofplannen. Agrarische belangenorganisaties riepen boeren op om daarbij aanwezig te zijn. De omgekeerde vlaggen laten zien dat de onrust onder boeren ook in deze regio groot blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rdvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij knooppunt Velperbroek is de vertraging bijna 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd.
4: En tot zover de ANWB

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
3: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
4: Mevrouw Keijzer.
3: Nou, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
4: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
2: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van der Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Astrid, ben je er klaar voor?
6: Ja.
5: Het is de allereerste avondshow onder de nieuwe noemer RTV 4.
6: Ja, spannend hè?
5: Wij mogen het spits afbijten als allereerste avondshow van RTV 4. Hè?
6: Superleuk, superleuk.
5: Ik ben er ook net zo klaar voor. Ik ga op de knop drukken, want dit is de eerste keer dat ook de nieuwe avondshow jingle gedraaid mag worden.
6: Oh.
5: Dus we tellen samen af en dan gaan we hem beluisteren.
6: Dan beginnen we bij 3?
5: Bij 3, ja.
6: Oké. Okay.
5: 3, 2, 1...
7: Dit is RTV 4.
0: De avondshow met Erik en Astrid.
5: Nou ja, het is wel zonder Erik dan, maar met Jari en Astrid zit er ook.
6: Ja, zeker. We zijn er weer. Even lekker vakantie gehad.
5: Nou, inderdaad zeg. En we zitten in het jaar 78 met de top 40. En daar staan leuke liedjes in. Heel waaronder leuk. Deze Cloud.

0: dit kan je nog 10 keer horen en dan blijft het ook gewoon leuk.
1: Ja, en wel een beetje toepasselijk, want jij bent vanavond een beetje de substitute.
0: Ik ben een beetje de substitute. Ja. Dat klopt wel. Ja, zo kun je dat wel zeggen, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het fijn dat ik er even mag zijn.
1: Ja, dus, nou zeker. Ik vind het gezellig.
0: Ja, het is ook de eerste keer dat wij een programma mogen maken samen.
1: Ja, we hebben het nog nooit samen gedaan.
0: Nee.
1: Ik wil zeggen, we hebben best veel contact. Maar,
0: zeker, ja. Ongetwijfeld.
1: Ik wil zeggen, we hebben nog nooit samen een programma gemaakt inderdaad.
0: Nee, en daarmee heb ik ook zo wat bijna elke DJ haast al wel een keer gepasseerd. In de anderhalf jaar of bijna jaar dat ik hier zit.
1: Gezellig, toch?
0: Dus deze had ik nog niet gehad, maar dat vind ik ontzettend gezellig. 2 weken geleden toen zat ik er ook al solo. Dat was ook ontzettend leuk. Maar het is toch leuker
1: samen.
0: Ja, ik kan het zeggen. Ja. Je mist dan toch wel.
1: Is het wel, ja.
0: Ja, jij was toen op vakantie en Erik die was even afwezig.
1: Nou, op vakantie. Ik had vakantie.
0: Ja, precies.
1: Ik was niet weg geweest, want er kwamen wat andere dingen. Ik heb in het ziekenhuis gelegen.
0: Ja, allemaal
1: dat soort dingetjes en zo.
0: Bar en boos, dus, allemaal.
1: Ja, ja. Maar ja.
0: Jij was wel even afwezig van de radio.
1: Ik was even afwezig, ja. Maar we zijn er weer.
0: Erik ook. Die is er vanavond ook nog niet, mogen wel duidelijk zijn.
1: Ja.
0: Volgende week is hij er hopelijk gewoon weer.
1: Ja,
0: we gaan het afkloppen.
1: En we merken het vanzelf. En anders kom je gewoon terug volgende week. Je bent welkom hoor.
0: Ja, absoluut. Dat komt in de agenda misschien wat minder lekker uit. Want er is in Zwolle ook nog wat moois te doen. Maar deze avondshow doe ik gewoon alles. Hè. Dat vind ik gezellig.
1: Nou, geweldig.
0: Ik vind
1: dat
0: alleen
1: is
0: maar,
1: leuk.
0: Weet je, het radio maken, dat achtervolgt je wel gewoon. Het is gewoon leuk om te doen.
1: Ja.
0: Het is leuk om muziek te draaien. Het is leuk om gewoon reacties te zien. En om gewoon de knopjes in te drukken en dat soort dingen.
1: Ja,
0: dus,
1: ja dat moet ik ook nog een keer.
0: Ja, nou, ja, zo moeilijk is het niet.
1: Nee,
0: het ziet er moeilijker uit dan dat is.
1: Dat denk ik ook, ja. Dus mooie, volgens mij komt dat wel goed.
0: Dat is een mooie anekdote. Ik had inmiddels een kleine 3-4 maandjes geleden mijn moeder ook een keer in de show te gast. Die wou een keer meekijken hier bij Vechtal. Dus die is toen in de avondshow meegeweest. En zij zag mij zo in de weer met die knoppen. En zij zegt maar, jeetje, dat je dat allemaal kan zo snel. En dat je dat allemaal weet waar welk knopje voor is. Ik zeg, ja, maar eigenlijk zijn de basics gewoon heel simpel. Je moet 2 microfoons of 1 microfoon openschuiven.
1: Ja.
0: En je hebt een paar knopjes die je aan moet drukken voor de muziek. En that's it.
1: Ja, nou, zo is het wel. Maar dan moet je net even weten welke knopjes.
0: Uiteraard, ja. Je moet er gewoon voor zorgen dat alles goed verloopt, hè.
1: Er zitten er best veel.
0: Ja, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: 16 dan denk ik.
0: Ja, aan elke kant zitten er volgens mij 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, en dan heb je nog allemaal randknoppen en zo.
1: Ja, ik wou zeggen, dat zijn schuifknoppen. Je hebt nog drukknoppen.
0: Drukknopjes. Het is echt een hele bedoeling.
1: Nou, zeker.
0: Wij hebben vanavond als rode draad door het programma de top 40 van 1978. Wij leven in week 27.
1: Ja, toen ook in 27.
0: 8 juli 1978. En het is echt een gevalletje Kill Your Darlings. Er staan zoveel goede platen in.
1: Te veel mooie. We kunnen de hele avond wel.
0: Ja, echt. Dat is zo ontzettend bizar. Maar voor de rest hebben we natuurlijk uiteraard ook gewoon weer het roddelnieuws zo meteen.
1: Ja, wat lokale nieuwtjes uit de krantjes.
0: Precies.
1: Gaan we erbij pakken. Ja, ik denk dat ik aan het eind van de avond ook nog wel even een beetje wat weer ga noemen voor de rest van
0: Zeker.
1: De week.
0: Zeker. Ja, absoluut.
1: En
0: we gaan, ook even weer uiteraard de klanten doornemen. Ja. Zoals je al zei, dus die hebben we weer fysiek bij ons. En wat ik ook fysiek bij ons heb, of bij mij eigenlijk, zijn een paar platen die ook in de top 40 hebben gestaan.
1: Ja, want je hebt ook gewoon vinyl meegenomen.
0: Ja, nou ja, dat
1: hebben we nog nooit gedaan op de woensdagavond.
0: Dat is een kleine hobby van mij. Ik moet zeggen dat ik best wel verslaafd ben aan vinyl. Gewoon iets fysieks in handen hebben.
1: Ja.
0: En toen ik 2 weken geleden de avondshow deed, toen had ik er maar eentje bij me. Want ja, ik kom uit 2005. Toen was de periode van vinyl gewoon
1: niet heel
0: groot.
1: Nee.
0: Je zat met de cd's en je had gewoon niks. Dus het mooie is daaraan, de platen die toen zeg maar nog niet op vinyl waren gekomen, die komen nu langzaam alsnog op vinyl uit.
1: Ja. En dan kan je ze dus alsnog aanschaffen.
0: Precies.
1: Als je wil.
0: En,
1: ja.
0: Ik had toen volgens mij iOS in de lijst staan. Is ook schitterend.
1: Ja.
0: En die had ik toevallig als verzamelaar mee op vinyl in plaats van iOS.
1: Wist je trouwens dat de zanger van iOS gewoon hier uit het dorp komt?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, dat
1: ik wou zeggen, dat is dan ook weer leuk.
0: Ja, Overijsselse trots.
1: Ja, zeker.
0: Zeker.
1: Ik heb bij hem op school gezeten.
0: Nou,
1: vroeger.
0: Kijk, dat is helemaal...
1: ook nog.
0: Ja, Substitute, dus daar begonnen we mee van Cloud. 13 weken in de lijst. Ze gingen wel langzaam naar de uitgang, hoor. Want ze stonden dus op plekje 38. En hetzelfde geldt ook wel voor deze gigantische klapper. Stond natuurlijk op die succesvolle soundtrack van Saturday Night Fever. Dat was eigenlijk een soort...

0: Greatest Hits plaat van de Bee Gees. Want het hele repertoire, het grote repertoire van de Bee Gees stond daarop. Met een paar liedjes geschreven voor de Bee Gees ook natuurlijk. Of die naar andere artiesten zijn gegaan. Zo stond Yvonne Elliman daarop. En Casey and the Sunshine Band waren er ook nog op te horen. En die grote klapper, die staat 1 plekje hoger. 11 weken in de lijst en ging langzaam ook naar de uitgang. En over welke grote klapper hebben we dan? Nou, wat dacht je hiervan? Voetjes van de vloer. Het is
1: zeker.
0: Tenslotte toch...
1: En de handjes.
0: Ja, precies. Het is tenslotte toch een beetje begin of midden van de week. We zagen de boel even door binnen.
1: Ja, en dan mag je lekker dansen.
0: Dat bedoel ik. Dan mag je best wel een dansje meedoen.
1: Vind ik wel.
0: De mannen van de Bee Gees in de avondshow. Dit is Night Fever.

0: Ik kom achter dingen hier.
1: Ja,
0: wat
1: ja.
0: Laat jij mij nou net zien?
1: Nou, ik zei al, we konden hem niet vinden, Plastic Bertrand. Ik zei, nou, misschien hebben ze de versie van Leila Kay wel.
0: Nou.
1: Kijk, ik ben natuurlijk een, nou, ik ben geen 90s girl, maar toen was mijn wilde jeugd in de 90s. En toen was Leila Kay heel erg benoemd.
0: Ja, Open
1: met
0: Sesame.
1: Dit nummer. Ja, Open Sesame, inderdaad. Maar dus ook Sa Plan Pour Moi. Daar heb ik menig discotheek dansje op gedaan.
0: Jeetje!
1: Ja, dat klinkt heel anders. Zo'n lekker nummer, dit.
0: Wat een beuker!
1: Ja. Oh, heerlijk. Echt waar.
0: Oh, even een stukje de vrijdag.
1: Oh, yes.
0: Ja. Ik heb dit nog nooit gehoord. Er gaat echt een poort open.
1: Dan moet je toch echt eens...
0: 1993, inderdaad.
1: Ja,
0: zo,
1: deed ze dat. Ja.
0: Fantastisch dit. Nog nooit eerder gehoord.
1: Ja, het is net iets vlotter.
0: Ja,
1: en,
0: het is wat meer de happy hardcore stijl.
1: Ja, nou, die kant
0: periode.
1: Op. Ja.
0: Ja, fantastisch, heerlijk. Zeg.
1: Ja,
0: leuk.
1: Prachtig
0: leuk.
1: Nummer.
0: Ja, dat heb ik nooit eerder gehoord.
1: Nou, dan kan ik je ook nog eens wat leren. Hè?
0: Nou ja, nee, maar zo simpel is het ook. We leren van elkaar hier.
1: Ja, wij zijn zo is het wel.
0: Wij zijn een heel leerzaam avondprogramma.
1: Ja, echt.
0: Ja.
1: En nou weet de luisteraar ook, hè? Plastic Bertrand die maakte het origineel in 77. Maar in 78 stond het in de hitlijsten.
0: Ja.
1: En in 93 kwam Leila Kay met de koffer.
0: Tada! En allebei ook gewoon grote klappers geworden,
1: ja,
0: blijkbaar.
1: Absoluut.
0: Dus leuk dat ik dat weer krijg te horen. Dus zo leren we weer wat.
1: Ja.
0: Hebben we voor de rest allemaal in het draaiboek? We hebben zometeen natuurlijk de krantenkoppen. We hebben nog een doorgeefvraag van dit keer Kelvin en Douwe. Die zaten gisteravond natuurlijk voor het laatst onder de noemer van Vechtal. Was leuk
1: zeker, trouwens.
0: Heb ik van genoten ook. Dat doen ze altijd heel
1: ik
0: leuk.
1: Ik lag heel vroeg in bed, want ik moest vroeg op vanochtend.
0: Ja, jij moest
1: dus
0: weer werken
1: helaas,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik heb er nog wel wat van meegekregen. Al moet ik zeggen dat ik natuurlijk ook... ik ben vrijwilliger. Ik zit bij 3 omroepen tegelijk.
1: Ja.
0: Dus ik maakte tegelijkertijd ook een eigen programma nog tot 10 uur. Dus ik heb na 10 uur nog even wat van meegesnoept, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar doen ze altijd leuk.
1: Ja, zeker weten.
0: Absoluut.
1: Leuk duo.
0: De kranten, of in ieder geval de nieuwsberichten dan voor nu.
1: De krantenkoppen.
0: Ja, precies. En dan hebben we het denk ik over de lokale krantjes.
1: Ja, de lokale krantjes.
0: Ja.
1: De huis-aan-huis krantjes hier in de gemeente.
0: Ja. Nou ja, ik sloeg er sowieso al 2 open, inderdaad.
1: En je eigenlijk kwam hetzelfde bericht tegen.
0: Ja, bij beide kwam ik inderdaad gewoon hetzelfde tegen. Zowel in de Dalfse krant als in de Dalfse Marskramer. En dat ging over het sproeifeest, inderdaad.
1: Ja.
0: Die werd afgelopen weekend weer gehouden. Midden in het weekend dat wij in Assen het mooie Titi-festival weer hadden.
1: Ja, dat was ook mooi.
0: En daar staat inderdaad onder andere bij. Wat hebben we weer genoten van een fantastisch sproeifeest. Met prachtig zomerweer, een geweldige sfeer en veel enthousiaste bezoekers kijken we terug op een zeer geslaagde editie. Vrijdagavond werd het feest knallend geopend door The Euros. Samen met DJ Jochem. Ja, wie kent hem niet?
1: Nou,
0: en een andere DJ. Act. En op zaterdag zorgden de Woodpeckers, ik ken ze allemaal natuurlijk, voor een gezellige middag vol live muziek. Waarna DJ Appie, het zijn grote namen daar op het
1: sproeifeest. Zeker, zeker.
0: Irma Hansie, die ken ik dan toevallig weer wel. En de Piraten Power Hour ken ik ook wel, die stonden ook op de zaterdagavond. En op zondag was het nog een mooie afsluiting, lees ik hier, met onder andere optredens van Jackfire, de mannen van Ancora. Ook Sean West was erbij, die kennen we dan natuurlijk wel weer.
1: Ja.
0: En ook afgewisseld door DJ Jarnik. Het was gewoon een mooi feestje, lees ik hier. En ook de organisatie die geeft aan dat het weer een groot succes was. Zij danken ook alle bezoekers, vrijwilligers, sponsoren, artiesten, leveranciers en iedereen achter de schermen.
1: Ja, hier bij mij staat dan nog dat het toch minder druk was als de vorige editie, maar wel minstens zo geslaagd.
0: Nou ja, dat zijn raakvlakken natuurlijk, hè. Want ik heb ook gelezen over de Titi, waar ik dus vandaan kom in Assen, dat het daar ook tamelijk minder was. Dat had natuurlijk te maken met de vrijdagavond. Dat je gewoon een nachttemperatuur had van een graadje of 29.
1: Ja.
0: En die zaterdag, dat was helemaal dramatisch natuurlijk. Met die gigantische onweersbuien die overvlogen.
1: Ja.
0: Dus,
1: zondag was het nog steeds heet. Ik bedoel, ik werk langs de snelweg.
0: Ja.
1: Dus bij ons komt de uittocht altijd langs. En die stopt ook altijd bij ons om te tanken.
0: Ja.
1: Dus we hebben altijd een hele drukke dag. Maar wij hadden zoiets van... Ja, volgens mij is het toch minder druk als vorig jaar.
0: Ja, je verneemt het wel hoor, inderdaad. Het is, het heeft echt gewoon dat soort festivals... die hebben het echt met het weer te doen. Zeg maar, als het een beetje goed weer is, dan komen de mensen wel. Maar als het
1: als
0: te warm
1: het te
0: is...
1: goed weer
0: of als het
1: is,
0: te regenachtig is of wat dan ook... dan komen de mensen niet opdagen.
1: Nou, ik wil zeggen, volgende... volgende Tuckstar Festival.
0: Ja, zeker.
1: Eens kijken hoe dat is.
0: In dat mooie Assen. Ja, dat hebben wij toch mooie evenementen in mijn mooie gemeente.
1: Nou, ik hoorde van de week ergens in de wandelgangen dat sprake is van wellicht dat de Grand Prix naar Assen gaat komen.
0: Nou, daar heb ik
1: jij
0: ook
1: komt
0: van
1: uit
0: gehoord.
1: Assen, zeker. Dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Het is een beetje iets buiten de lokale van RTV4, maar toch wel dicht in de buurt.
0: Ja, dit kan beter bij Omroep Assen, waar ik zelf ook werkzaam ben inderdaad. Ja. Maar nee, ja, je hebt wel gelijk. Chris Woerts die heeft dat inderdaad opgeroepen bij Vandaag Insight. Het tv-programma omtrent de sport tegenwoordig.
1: Ja.
0: En die heeft inderdaad beweerd dat hij contact heeft gehad met de Formule 1-directeur. Die dus afgelopen weekend ook te vinden was op de MotoGP in Assen.
1: Ja.
0: En die zegt van, wij zijn eigenlijk al bijna volledig rond. De Formule 1 komt in principe gewoon naar Assen toe. Alleen de Formule 1 is wel een lastig iets voor de baan. En ik heb ook al meegekregen dat het een wisselcircuit gaat worden. Wat dus in gaat houden dat wij niet als Assen zijn de jaarlijkste GP krijgen. De F1 GP. Maar wij krijgen het dus om de zoveel keer.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben daar wel een voorstander van, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik denk dat dat wel heel leuk is.
0: Ja, ik denk dat wij als Assen zijnde daar best trots over mogen zijn als wij dat wel krijgen.
1: Ja.
0: Maar ik denk inderdaad ook dat het mooi is dat wij een wisselbaan worden en geen vaste baan.
1: Nee.
0: En waarom denk ik dat heeft te maken met het feit dat het per jaar steeds meer naar beneden zakt. Want daardoor is Zandvoort natuurlijk ook gesneuveld. Weet je, het publiek de eerste paar jaar, tof, het is in Nederland, het is op Zandvoort.
1: Ja, we gaan erheen.
0: We gaan erheen. En langzaam, ieder jaar dunt het dan een beetje uit. En de ticketverkoop werd minder. Alles wat erbij komt kijken. Mensen die verdienden minder. De horeca verdienden minder. En ik denk als jij dat dus ook op Assen krijgt, dat hetzelfde scenario gaat worden. Dus een wisselcircuit is wel een betere oplossing daarvoor, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik kijk er wel naar uit.
1: Het lijkt mij.
0: Ik ben heel
1: best
0: benieuwd.
1: Best wel interessant.
0: Ja, en dan hebben wij dus gewoon de MotoGP en de Formule 1. Dat is wel echt heel groot.
1: Dan gaan we Assen nog even weer lokaal maken.
0: Zeker.
1: Want Colin Feijer uit onze buurtgemeente Staphorst, die reed natuurlijk ook mee van het weekend. Hè?
0: Zeker.
1: En dat heeft hij eigenlijk best wel goed gedaan. Want hij trad op in de Moto 2. Maar het is toch. Hij was wel lekker bezig.
0: Zeker.
1: Met genoegen dat de 11e positie van Feijer bleek uiteindelijk goed te zijn voor plek 9 in het kampioenschap. Dus dat is wel heel mooi.
0: Keurig.
1: Dus,
0: ja hoor. Hij rijdt ook goed. Mijn vader en ik zijn grote MotoGP-kijkers. Mijn vader nog meer dan ik, omdat ik soms ook gewoon moet werken. Maar hij vertelde mij ook van keurige race gereden. Hij mag tevreden zijn over de GP in Assen.
1: En
0: het is allemaal goed verlopen.
1: Hij is zo jong.
0: Ja, maar het is ook een optimistische gast ook trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Het is echt een hele lieve kerel ook.
1: Maar, zegt je werkt wel veel. Heb je nog wel vrije tijd dan?
0: Ja, zeker.
1: Okay.
0: Ja hoor. Ja,
1: doe je ook aan
0: wel.
1: zwemmen?
0: En, zal ik je sterker vertellen? Ik heb heel lang op wedstrijdniveau gezwommen.
1: Okay.
0: Op best wel hoog niveau. Medailles in de schuur hangen en zo. Maar het is te zien. Ik ben ermee opgehouden inmiddels.
1: Ja, het is wel leuk. Want vorige week was het natuurlijk hartstikke heet.
0: Zo, nou.
1: En, maar er was vorige week hier in de gemeente Dalfsen ook de zwemvierdaagse. Dus we hadden dit jaar een tropische zwemvierdaagse.
0: Nou.
1: In Dalfsen en in Nieuw-Leuzen. Dus in Dalfsen hebben er 370 zwemliefhebbers meegedaan. En in Nieuw-Leuzen 126. En het was van dinsdag tot en met vrijdag. Je hebt natuurlijk ook mensen die geen zwemdiploma hebben. Vooral jonge kinderen
0: Precies.
1: die geen zwemdiploma hebben. En voor die jonge kinderen hadden ze op woensdag een kabouterzwemmiddag. In Dalfsen in het zwembad Scherne hadden ze een heel leuk parcours uitgezet. Dat die kinderen ook gewoon even lekker konden poedelen, zeg maar.
0: Mm.
1: En de brandweerlieden van de Post Nieuw-Leuzen, die hebben dus op de woensdag, de einddag eigenlijk, de vrijdag, in het zwembad in Nieuw-Leuzen zijn ze daar, die brandweerlieden zijn naar het zwembad gegaan om de jeugd te vermaken.
0: Nou, leuk.
1: Dus ik ben benieuwd. Ja. Ik staat hier niet bij wat ze gedaan hebben, maar iedereen die mee heeft gedaan, heeft natuurlijk een hele mooie medaille gekregen.
0: Kijk, nou mooi zeg.
1: Daar doen we het voor. Hè?
0: Ja, fantastisch. Ja. Ja, ik heb dat ook wel één keer mogen doen, een zwemvierdaagse.
1: Ja. Ik was vroeger een waterrat.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ik vind nu eigenlijk helemaal niks meer aan.
0: Nee, ik
1: zou
0: dus
1: het toch eens moeten gaan doen. Weer.
0: Nou ja,
1: het is gewoon zo goed voor je.
0: Raakvlakken hebben wij toch weer. Want ik heb precies dezelfde ambitie inderdaad. Want ik heb het dus jarenlang gedaan. En naarmate ik wat ouder werd, toen verkeek ik mij er een beetje op. En ik moet ook zeggen, lichamelijk ben ik ook niet meer 100% in orde. Ik heb chronisch wat problemen. Dus veel spierpijn snel, trilhandjes, dat soort dingen allemaal.
1: Ja, maar daarom is juist zwemmen heel goed.
0: Juist om die reden ben ik er dus mee opgehouden. Maar tegelijkertijd moet je juist om die reden ook gewoon weer het zwemmen proberen op te pakken. Dus
1: Ik had bijna een abonnement gekocht.
0: Oh.
1: Misschien volgend jaar echt.
0: Ja, ik denk dat ik ook wel ga overwegen om het weer te gaan proberen.
1: Ja, dat moeten we zeker doen.
0: Dan gaan we dat met elkaar afspreken, dat we dat weer gaan doen.
1: Gaan we zwemmen.
0: Ja, lijkt me leuk.
1: Bontewever?
0: Ja.
1: Leuk. Kan. Gaan we doen.
0: Ja, leuk. Doen we. Nou, dat was hem.
1: Ja, we hebben de eerste nieuwsjes even weer gehad.
0: Kijk aan.
1: Ik denk dat we lekker wel wat muziek gaan doen.
0: Nou, dat lijkt me goed. En ik heb er eentje vanaf Zwarte Pannenkoek meegenomen.
1: Ja, een van je verzameling.
0: Zeker. De nummer 33 in de lijst van week 27, 1978 was voor...
1: Saplan Puma stond trouwens op 35. Dan hebben we dat ook nog even
0: dat is goed.
1: Even weer genoemd.
0: Ook 11 weken, net zoals de Bee Gees trouwens. En die was langzaam ook een beetje richting de uitgang aan het gaan. Ja. Hij ging van 29 naar 35, maar goed, na 11 weken. Dan moet je ook wel andere platen
1: de ruimte even de plek geven. Ja.
0: En dat geldt ook wel voor deze. Deze ging van 30 naar 33, 9 weken in de lijst. En waar hebben wij het dan over? Nou, wat dacht je hiervan? Robert Palmer. Zeker.
1: Ja, een heel beroemde man.
0: Ja, en een hele goede zanger.
1: Zeker weten.
0: Hij bezingt ons The Best of the Boat.

0: Overal waar ik kom, overal waar ik ga, overal waar ik sta, volgt die eagle mij. Door de ABBA. Hier op RTV 4.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, ik moet je heel eerlijk toegeven, mijn moeder is een grote ABBA-fan. Die kan er niet van afblijven van ABBA. En het gaat ook altijd over alles wat met ABBA te maken heeft. Ze heeft ook alles in de kast staan van ABBA en zo. En ik ben iets minder ABBA-fan. Ik vind het wel leuk. Maar dit heb ik altijd toch een van de bijzondere nummers gevonden.
1: Mooi,
0: dit is pure schoonheid. Het fantastische album waar het ook van afkwam was de album. Die album heette dat. Yeah. Wit album. Heel gekleurd met de koppen van ABBA erop. En echt een fantastisch album. Maar welke ik ook even wil meegeven. Dat is de live versie van deze plaat.
1: Oh.
0: Live opgenomen in Wembley Arena. En daar zit een fantastische gitaarsolo bij, joh. Dat is echt... we moeten er een beetje doorheen scrollen.
1: Wie zat er altijd op de gitaar? Was dat Bjorn of Benny?
0: Nou, zij hadden een aparte gitarist.
1: En een gitarist erbij?
0: Ja. Okay. Ik zal eens even kijken. Lasse Wellander was dat, als
1: Lasse
0: goed is.
1: Lasse Wellander. Maar, oh, wat klinkt dat heerlijk Zweeds, hè?
0: Lasse Wellander.
1: Lasse Wellander.
0: Ja. Maar luister even, want dit is echt...
1: Ik ga luisteren.

0: Heerlijk.
1: Ja, dit gaat dan hier
0: best lang.
1: Oh. Hij gaat ook tekeer, want dit is nog niet eens. Dit gaat het hele nummer nog 3 minuten door bijna. En
0: wow. Hier, echt goed.
1: Dit is gewoon bijna rock.
0: Ja.
1: Hier, dit is echt. Oh. Zo waanzinnig dit.
0: Ja, heerlijk.
1: Ik zal beloven, als wij weer een keer zitten, dan gaan we hem even een keer draaien. Die ja, live versie.
0: Live en ik, versie, ja.
1: Ik zou zeggen,
0: we kunnen natuurlijk ook gewoon een keer, als we weer samen zitten, gewoon een gitaaravond doen.
1: Ja, of een live avond met alleen maar live muziek.
0: Live muziek, ja. Ik heb inderdaad met allemaal grote gitaarsolo's.
1: Ja, in mijn avondshow heb ik ook altijd een item met live is leuker. Dan doen we altijd een aangevraagde plaat van een live plaat. Iemand die graag een liedje wil horen in de live versie. En dat levert altijd leuke liedjes op. Want dat levert lange liedjes op. En dat levert ook altijd liedjes op die dan nog meer tot leven komen. Live muziek komt zoveel meer tot leven.
0: Ja.
1: En tegenwoordig, ja, elke artiest die treedt wel live op. Dus je hebt ook overal wel een live opname van de jaren 50 tot de jaren van nu. En dat maakt het ook zo lekker divers. Dat is, ik vind dat heel tof.
0: Ja, ja. Ja, live muziek is sowieso mooi.
1: Absoluut.
0: Dus zoals ik zeg, ik ga volgende week naar 5. Dat is dan ook live.
1: Ja.
0: Ik kon afgelopen zondag, als ik niet was gaan werken, naar Raccoon.
1: Ook live. Leuk.
0: Ja, dat is ook heel goed. Mijn zoon is heen geweest met 3 vrienden.
1: Super tof. Dus,
0: en die vindt dat ook geweldig. We hebben alleen andere liedjes die we leuk vinden.
1: Oh, ja.
0: Hij is meer van het Hey Yo Jip en Wie is de
1: Echte. Oh ja,
0: wie
1: ja is een beetje fans. Nederlandse rustige spul.
0: En ik vind de Shoes of Lightning zo mooi.
1: Oh, waanzinnig.
0: Dat vind ik zo'n waanzinnig nummer. Dus
1: Als je dat mooi vindt, dan vind je deze waarschijnlijk ook mooi. Dit is sowieso echt een cultheld als het gaat om mijn muzieksmaak. Bob Seger samen met zijn Silver Bullet Band. Hij kwam nieuw binnen in de lijst van 1978. Week 27. Het fantastische Still the Same hoor je nu in de woensdagavondshow. Ja.

0: Dit is ook niet kapot te krijgen.
1: Nee joh. En dit is heel lokaal.
0: Ja,
1: iedereen, nou, kort geleden iedereen heeft kent
0: hij,
1: dit.
0: Ja, kort geleden heeft hij zijn jubileum nog gevierd, hè?
1: Ja, zeker. Hier in mei, 9 mei was het geloof ik, bij de donderstikke tentparty.
0: Zeker, en dat niet alleen. Zijn vrachtwagen die was door de collega's van Radio NL weer helemaal gerestaureerd de afgelopen jaar. Mm-hmm. En die was ook te zien bij de lichtmis. En dat zag er echt fantastisch uit. Ik heb meegekeken. Ik heb de documentaire gezien. Want er is een fantastische documentaire door Radio NL gepubliceerd.
1: Ja.
0: En daar zie je echt een Henk Weygaard die weer opleeft op zijn 80ste.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon even beseffen. Volgens mij was hij... hij zat 50 jaar in het vak, geloof ik. Hij was 40 jaar of 50 jaar getrouwd met zijn vrouw, meende ik, of iets langer.
1: Er was iets met 50, 60 en 80, geloof ik. 80 jaar.
0: 80 jaar was 60 hij.
1: Jaar
0: 60 jaar getrouwd en 50 jaar in het vak.
1: Ja.
0: Wat een man.
1: Ja,
0: wat een cultstatus heeft die man opgebouwd, hè?
1: Ja, dat is niet kapot te krijgen.
0: Nee, echt. Jij had volgens mij nog wel wat te vertellen, hè? Over bepaalde bandjes die binnenkwamen en zo.
1: Ja, ja, binnenkwamen als in...
0: Over in het mooie Ommense Bostheater.
1: Ja, in het mooie Ommense. Ja, die een reunie van de Prodigal Sons.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is toch ook wel een lokaal groepje,
1: ja,
0: geloof
1: zeker,
0: ik. Hè?
1: Want, zeker, want zanger Erwin Nijhoff natuurlijk. Uit het mooie Dalfsen.
0: Geek.
1: Zegt ze dan. Wat stond hier toch?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, hier. Is een zanger, gitarist en een liedjeschriever uit Dalfsen.
0: Wat goed hoor. Staat dat echt op zijn... Dat staat echt op zijn Wikipedia. Oh, dat heeft echt iemand...
1: Hij zingt meest in het Engels, maar hij heeft ook in het Sallands op een num.
0: Wat lekker, zeg. Ja, dat ja, echt, ja. Echt. Oh, dat Sallands, dat komt best in de buurt van het Drentse.
1: Jawel, jawel. Ja. Dat is, ik kom van de grens Drenthe-Overijssel.
0: Donders, dus, ja. Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb wel een vader die aardig... weet je wat er bij ons in het huishouden een beetje is? Wij gebruiken leenwoorden uit de streektaal.
1: Ja.
0: Dus wij praten niet volledig in de streektaal, maar wij gebruiken wel heel vaak leenwoorden in onze reguliere zinnen. Dus dan bijvoorbeeld dan pak ik wel even wat uit de koekkast.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Ja,
0: of dat. Uut en eem en noem het zomaar op. Een beetje dat soort.
1: Waar kom je weg?
0: Ja, precies. Udassen.
1: Bij mij ligt het eraan wie er bij me staat.
0: Ja.
1: Kijk, als ik bij mijn moeder ben, dan spreek ik gewoon plat.
0: Ja.
1: Dialect.
0: Ja, precies.
1: Maar op mijn werk spreek ik gewoon netjes Nederlands. En, maar ja, als je daar oudere mensen hebt die je aan de kassa hebt, die spreken ook dialect. En dan praat ik ook gewoon mee. En dan kan je het gewoon opzien licht het
0: mooi
1: gezicht.
0: Is dat
1: vinden ze gewoon heel leuk.
0: Ik vind het zo lekker.
1: Ja, ik vind niet dat dat moet niet verloren gaan. Ik zei, Hendrik Jan Bukkes is daar ook heel mooi mee bezig.
0: Maar dat is ook zo. Dat is Daniel Logus die trekt ook nog steeds op en zo.
1: Ja, dat moet bestaan blijven. Dat moet niet verloren gaan.
0: Het is echt het mooiste wat er is als je het mij vraagt. Ja. Hoor. Gewoon de streektaal. En soms wordt dat inderdaad een beetje ondergesneerd. Maar ik vind het echt wel belangrijk dat het gewoon blijft.
1: Dat blijft, zeker.
0: Ja, absoluut.
1: Ze komen dus naar het Bostheater.
0: Ja, met Fischer Zet erbij.
1: Ja, een reunie van de Prodigal Sons, maar ook met Fischer Zet erbij. En dat is eigenlijk een bijzondere avond, want het is het bekende muziekprogramma De 2 Meter Sessies.
0: Ja, met Jan Douwe Kroeske.
1: Ja. En omdat het in het Bostheater is, heet het die avond 2 Meter het Bos in.
0: Ja, oh!
1: Ja, en Jan Douwe Kroeske is er dus ook gewoon bij.
0: Ik heb daar maandagavond heb ik daar posters van zien hangen rondom Zwolle. En ik denk, hé, maar dat klinkt best leuk. Maar nu zie ik het inderdaad. Dat is gewoon van deze sessie. Dus nou
1: dat is deze.
0: Weer.
1: Dus voor deze speciale zomeravond selecteert Kroeske samen met zijn team de mooiste, meest ontroerende en verrassende momenten uit het omvangrijke archief van het programma.
0: Fantastisch.
1: En de beelden worden dus ook op schermen geshowt. Geluid komt natuurlijk optimaal tot zijn recht in dat post. Dat Bostheater heeft zo'n mooi geluid. En dus een exclusief reunie optreden van de Prodigal Sons.
0: Heel vet.
1: Ja,
0: echt,
1: zeker.
0: Echt heel vet. Dus daar moet je echt wel bij zijn als je een beetje van lokale muziek houdt uit de regio. Ik moet trouwens even zeggen, met de vlam in de pijp, Henk Weygaard zojuist gedraaid. Ging van 13 naar nummer 23 en stond ook al 10 weken in de lijst. Hij bleef daar nog wel een poosje staan. Volgens mij is het ook een nummer 1 hit geweest. Dus hij heeft echt wel een paar weken de koppositie gehad.
1: Ja, dus, zeker.
0: Maar langzaam vond hij een beetje de uitgang. Dus wat dat betreft,
1: ja.
0: We gaan ons opmaken voor het nieuws van 8 uur. En dan zometeen uiteraard uiteraard terug met nog een lekker uurtje aan Top 40 van 1978.
1: Ja, en dan hebben we ook, ook een plaatje met een beetje slecht nieuws erbij, hè?
0: Ja!
1: Toch? Ja,
0: ja zeker. Daar ook gaan nog, we even op terugkomen.
1: Ja. Gaan we straks wel vertellen.
0: En we sluiten het uur af met Five. En waarom doen we dat dan?
1: Nou, de Five komt volgende week in Nederland optreden.
0: Ja.
1: Ze geven een optreden in de Ziggo Dome. En ik ben erbij.
0: Ja, super.
1: Ik was zo'n grote fan van Five vroeger. Vroeger, in de jaren 90
0: vroeger.
1: Dus.
0: Ja, vroeger.
1: Ja, ik ben al heel oud, hè. Fossiel en weet ik veel wat.
0: Maar jij zegt het, hè? Ik dat, niet.
1: Ik vond dat geweldig. Ik heb zelf spot. Ik vond dat geweldig. En we zitten dus ook gewoon... We hebben geen staanplaatsen. Die hebben ze niet.
0: Allemaal
1: zitplaatsen.
0: Het is allemaal zitten.
1: En we zitten in vak B. Dat is in het midden op de vloer. Op rij 2 of 3 geloof ik.
0: We zitten strak vooraan. Ook. Oh, wat
1: top. Ik kan ze bijna aanraken.
0: Heerlijk. Nou, dan gaan we weer afsluiten. Dus.
1: Mijn bakvis-era, zeg maar. Hè? Heerlijk.
0: Wel even laten weten hoe het was.
1: Ja, zeker. Want, er zullen wel wat filmpjes en dingetjes op de Insta voorbij komen.
0: Op de socials, juist. Ja. Al ben je toch een social type.
1: Ja,
0: keep
1: best
0: on
1: wel.
0: Moving hebben wij klaarstaan in het laatste uur.
1: En dat gaan we
0: of
1: zeker
0: in het
1: doen.
0: Laatste van dit uurtje. Ja. Dus dat moet, denk ik, helemaal goed gaan komen.
1: Zeker weten.
0: Wij volgen natuurlijk in deze lijst ook de tipparade.
1: Ja.
0: En in die tipparade, daar staat een plaat. Maar die plaat die heeft weinig zin om te starten.
1: Waarom?
0: Ja, hij is er. Ja.
1: Ja.
0: Hij begint ook in één keer.
1: Ja, poef.
0: Had ik helemaal niet op gerekend. Nee. Gladys Knight, The Pips, Come Back and Finish What You Started.
1: Gaan we doen.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Erik en Astrid.
6: Nou, mag ook Jari en Astrid zijn.
7: Ja,
6: en jouw Five, hè, die komt eraan met Keep on Moving.
7: Ja, we moeten nog wel even dansje doen.
6: Ja, precies. Het blijft moeilijk. We moeten nog wel even oefenen, hoor.
7: Daar komt hij.
6: Ja, zeker. Hij was er wel. Oh, daar ging het niet om. Het ging meer over dat we iedere keer over die RTV 4 zitten.
7: Ja, denk ik wel.
6: Ja, dan moeten we nog even een beetje oefenen.
7: Ja, even oefenen.
6: Daar komen we wel op, hoor.
7: Komt goed.
6: Moet het goed komen. Hoppa.

0: volgende week dus live, hè?
1: Ja, live, kan je het ook,
0: hè? Klinkt toch wel goed, hè? Ja.
1: Ja, het ruimt. Ik hou van ruimpjes.
0: Ja, ik ook. Dat vind ik leuk.
1: Dus daar gaan we lekker heen. Dat is Ziggo Dome.
0: Inderdaad. Ik heb een melding van de technische dienst.
1: Nou.
0: Er is dus, dit wordt een heel technisch verhaal.
1: Oké.
0: En ik kan het eventueel ook wel laten horen. Want wij hebben dus nieuwe vormgeving, mogen dus duidelijk zijn. Mm-hmm. We zijn de eerste avondshow.
1: We hebben ook een nieuwe naam, ja.
0: Precies, we hebben de eerste avondshow onder RTV4. Dus daar komen ook allemaal nieuwe dingen bij. En dan heb je dus RTV4 in plaats van Vechtal FM.
1: Ja,
0: weet je wel.
1: Ja.
0: En we hebben dus ook dus nieuwe uuropeners. Die start je in na het nieuws.
1: Ja.
0: En je hebt er twee. Waarvan ik dus niet wist welke de versie was waar je overheen kon praten. Want wij draaiden dus deze versie iedere keer. Ik laat hem gewoon nog een keer horen.
1: Ja,
0: maakt
1: laten
0: het
1: we doen.
0: Uit. Ja, dat is deze versie.
1: Naam
0: dus.
1: De bekendheid.
2: Dit is RTV 4.
3: De avondshow met Erik en Astrid.
0: Kijk, en dan kun je hier eventueel nog overheen praten. En dan...
1: Ja.
2: RTV 4.
0: Nou, dan heb je die. Maar, wat blijkt nou?
1: Er is er nog één.
0: Er is er dus nog één. En we kunnen hem even oefenen.
1: Weet
0: je, het hoeft niet altijd. Maar er zijn er dus twee. Die begint hetzelfde. Maar, dan heb je dus wat langer. Want dan zit er dus ook een...

0: Ik ben ook zeker helemaal in stijl vanavond.
1: Ja, ik zag het. En de mooie banner hangt achter je.
0: Ja, zeker. Die hing er vorige week ook al.
1: Ja, maar het is echt van gifgroen naar neonroze gegaan. Heerlijk. Een beetje geel erbij.
0: Een stukje geel erbij ook, inderdaad. Ja, het is echt... We moeten wel even de complimenten geven aan iedereen die hard heeft gewerkt voor onze nieuwe omroep.
1: Voor de vormgeving en alles. Ja, mooi hoor. Ik vind het echt heel mooi gedaan. Ja.
0: Absoluut.
1: Ja. Ik heb trouwens iets leuks gezien in het krantje.
0: Heb jij wat leuks gezien?
1: Ja, een pagina grote advertentie. Ja, advertentie is het in de Dalfse krant.
0: Even kijken of we daar wat leuks voor hebben.
1: Voor Ommen. En dat is een NK.
0: Een NK?
1: Een NK.
0: Een Nederlands kampioenschap.
1: Ja, ik wil zeggen, niet zoals hier in het dorp de Nieuw-Leuzens kampioenschap. maar een Nederlands kampioenschap.
0: Oh, ja.
1: En dat is het NK tegelwippen.
0: Bestaat dat nog steeds?
1: Dat bestaat nog steeds.
0: Oh ja, want dat is...
1: En dan denk je van...
0: Dat is echt een streekdingetje ook, hè?
1: Ja, een streekdingetje. In Dafse hebben we het ook. Maar dat heeft een hele leuke quote bovenaan staan met... Wippen tegel maak je buurt groener. Want meer groen in de tuin is natuurlijk goed voor mens, dier en klimaat. En daarom doet Ommen ook mee aan het NK tegelwippen. En ze willen gewoon zoveel mogelijk tegels gaan vervangen door gras, planten, bloemen en bomen.
0: Ah, wat grappig.
1: Iedereen kan gewoon meedoen. Of je er nou woont, of je er een school hebt, of je bent een vereniging of een bedrijf. Ik wil zeggen, ook al heb je maar 5 tegels, dan maak je natuurlijk al een stukje verschil.
0: Mm-hmm.
1: Je kan heel makkelijk meedoen. Want op die pagina, daar staan 2 QR-codes.
0: Nou.
1: Eerst zeggen ze, maak een voorfoto.
0: Een voorfoto van je eigen
1: van je tuin,
0: tegels.
1: Met tegels.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja. Je wipt de tegels eruit. Je vervangt ze door planten, bloemen, gras, struiken. En dan maak je een nafoto van, zo was het, zo is het.
0: Ah.
1: En dan kan je dus de bovenste QR-code kan je scannen. En daarmee kan je dus meedoen met een NK tegelwippen.
0: Wat grappig.
1: Nou heb je al die tegels eruit gehaald. Dan heb je zo'n hele stapel staan. Ja, die kan je niet houden daar, hè?
0: Nee.
1: Die moeten afgevoerd worden. Maar daar hebben ze ook wat van. Er staat een tweede QR-code. Als jij die scant, dan komt de Rova gratis je tegels halen.
0: Nou ja.
1: Dan hoef je ze zelf niet weg te brengen.
0: Dan scheelt dat weer een hele hoop werk natuurlijk
1: nou, dat is
0: ook.
1: Toch gezellig.
0: Ja, absoluut.
1: Zeker. En er staat iedere tegel telt mee. Of je nou een kleine geveltuin aanlegt of de hele tuin vergroent. Samen maken ze Ommen groener.
0: Nou, maar dat is een mooi statement inderdaad.
1: Ja, ik vind dat heel leuk.
0: Nou denk ik trouwens dat er niet zo heel veel oudere mensen zijn die nog aan het tegelwippen zijn. Maar stel,
1: ja, maar die hebben toch allemaal wel kinderen en kleinkinderen die ze kunnen helpen.
0: Ja, ik wou dus net zeggen, jij snapt precies waar ik naartoe wil. Want ik kan me goed voorstellen dat er ook veel ouderen zijn die dan denken, ja maar zo'n QR-code, hoe werkt dat dan?
1: Ja.
0: Maar vraag je kleinkind, vraag je kleinzoon, kleindochter.
1: Of je buurvrouw.
0: Ja, iemand die gewoon net wat jonger is dan jij. Ik weet dat het moeilijk is om soms te aanvaarden dat je gewoon wat ouder wordt. Maar zorg er dan gewoon voor dat je even iemand vraagt die de QR-code voor je kan scannen. En dan kun je alsnog gewoon meedoen.
1: Dan kan je gewoon meedoen. Ja, zeker. Het is echt gewoon toegankelijk voor iedereen.
0: Lijkt me een mooie input. Ja,
1: vind ik wel.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En wanneer werd dat dan volledig in zijn geheel gehouden, zei je?
1: Nou, gewoon. Dat wordt gehouden, staat hier.
0: Oh, het is
1: staat geen,
0: niet echt een...
1: Geen nee.
0: Nee,
1: het is gewoon...
0: Gewoon voor de fun.
1: Ja, nou, je kan natuurlijk gewoon die QR-code scannen. En dan kan je eens even kijken. Want daar staat dus het nk-tegelwippen.nl. En dan / meedoen.
0: Leuk. Ja, ik vind dat een leuk initiatief.
1: Ik vind het een hele goede actie.
0: Ik ook.
2: Oh.
1: Gaan we alweer dansen?
0: Engelengezang inderdaad, zeker.
1: Ja.
0: De nummer 21 in de lijst. En zij steeg ook nog 7 plekken.
1: Mm-hmm.
0: Van 28 naar 21. We hebben het over Donna Summer en The Last Dance.
3: Last Dance.
0: Ja, dat zeg ik toch.

0: Is het op?
1: Ja. Het zit een beetje op een verkeerde plek, dus daar moet ik zo nog even wat aan doen.
0: Even, zo.
1: Nee, of, nee, dat werkt niet. Ik moet even wat eruit halen.
0: Oh, en, zo. Oh ja.
1: Het zit eronder, zeg maar.
0: Ah, bah. Ja, nee, ja, dat is de, nee, die hebben we net al gedraaid, Abba. Nee, ja, fijn. Billy Joel stond genoteerd op nummer 20 in de top 40. Want daar zijn we mee bezig.
1: Ja.
0: Zeker, zo nou echt wel trouwens. Hij ging van 25 naar 20 nog maar in de derde week. En we wisten wel natuurlijk later hoe zo'n grote hit dat zou worden.
1: Ja, dit
0: want,
1: is top mega, 5 materiaal. Mega hit.
0: Ja, echt. Top 5
1: zo,
0: materiaal
1: zo
0: geweest.
1: Zo mooi ook, heerlijk.
0: Wij zijn
1: zo'n
0: bezig,
1: lekker jaar dit.
0: Ja, echt.
1: Ja, echt hoor.
0: We zijn bezig met het jaar 1978, week 27. Het was
1: ik kan zeggen,
0: 8 juli.
1: Ik was toen bijna 1 jaar.
0: Ja, en ik kan zeggen dat ik min 30 was en nog hartstikke vloeibaar was. Maar goed.
1: Ja, is wat hè.
0: Ik wil er niet te lang over hebben. Anders wordt de generatiekloof te hoog. Maar ja, ja. Nee, het is wel zo. Ja, je kunt hoog of laag springen. Maar ja, ik heb dit allemaal niet meegemaakt. Maar nee, ja, de muziek is wel gewoon
1: is
0: lekker
1: geweldig,
0: bijgebleven.
1: Ja.
0: Hoor. Absoluut.
1: Ik heb dit ook niet bewust meegemaakt hoor. Dus,
0: Nee, dat sowieso niet. Wij moeten nog even een vraag behandelen.
1: Ja, ook nog.
0: Nou, natuurlijk, elke dag is hier een avondshow te horen. Alleen was dat gisteren een beetje een ander geval. Jos, die was er niet. Maar daarvoor in de plek was vanaf 9 uur natuurlijk het illustre duo van Vechtel FM. Ja, die moeten we dan het illustre duo van RTV4 nu gaan noemen.
1: Ja.
0: Kelvin Punter en Douwe Smits, die waren met elkaar te horen. Die deden de laatste show voor de naamsverandering.
1: Ja.
0: Iets voor 12 werd Crash It met Sweet Goodbyes gedraaid. En ja, toen zijn we officieel na 12 overgegaan naar de nieuwe naam.
1: RTV4.
0: En toen had ik, ja precies, toen had ik ze even gevraagd van, stel nog wel even een leuke vraag. En die hebben wij gekregen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, ik dus ook wel. Even kijken waar ik hem heb. Oh ja, hier. Wat is iets dat de meeste mensen verkeerd over jou aannemen? Zo.
1: Zo, ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Toen werd het stil.
1: Ja.
0: Het is ook wel zo. Dat is wel eentje die diep gaat, zeg.
1: Ja, die gaat heel diep.
0: Nou ja, laat ik hem dan luchtig opvatten. Er zijn heel vaak mensen die aannemen dat ik ADHD heb.
1: Oh ja.
0: Omdat ik zo'n lekker druk karakter heb. Ja, ook wel op de radio. En eigenlijk in persoon valt dat best mee. Maar voorheen op de basisschool was ik aardig aanwezig, zeg maar. Dus toen ben ik daarop getest. En ik heb niks, helemaal niks nada. Maar ik heb eigenlijk tegelijkertijd ook weer een beetje een opstapeling van alles, zeg maar, in mijn karakter zitten.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb een beetje PDD Nossen, ik heb een beetje ADHD, een beetje ADD. Alles, die letters.
1: Mijn collega zegt, als jij geen ADHD hebt, dan eet ik mijn schoen op.
0: Oh!
1: Ik schijn
0: heb,
1: daar.
0: Heb je
1: ik
0: het
1: schijn daar
0: wel of niet?
1: Ik heb geen idee.
0: Oh.
1: Ik heb dat nooit uit laten zoeken of wat dan ook.
0: Nee.
1: Maar ik herken mezelf daar wel heel erg in. In dingetjes dus. Maar ja, wat mensen niet van mij zouden denken. Ik denk dat mensen van mij denken dat ik altijd lief en vriendelijk ben.
0: Oh ja.
1: Denk ik.
0: Een beetje het knuffelbeestje. Zeg
1: nou,
0: maar.
1: Dat.
0: Ja. Ja.
1: Want ik was gisteren bij een oud collega even lekker op de thee. Zeg, kom je een bakkie doen? Gezellig.
0: Leuk.
1: Lekker
0: ja,
1: kopje koffie.
0: Lekker.
1: Ik zeg, als je alleen maar koffie hebt, zeg, dan kom ik niet. Ik zeg, maar je weet dat ik geen koffie drink. En toen kregen we het zo over een keer een situatie op het werk. En ik ben wel altijd heel vriendelijk.
0: Ja,
1: en ik
0: zeker.
1: Blijf,
0: nee,
1: ik
0: ja,
1: blijf,
0: absoluut.
1: Ook, ik
0: ja,
1: blijf
0: hoor.
1: Ook altijd heel vriendelijk tegen iedereen.
0: Ik ook.
1: Maar ja, op een gegeven moment is het op, hè?
0: Ja.
1: En dan blijf ik nog steeds vriendelijk. Totdat degene weg is. En dan loop ik even uit de situatie en de ruimte. En dan ben ik niet meer vriendelijk. Dat mijn collega ook zei, op dat moment ook. En gisteren nog een keer. Dat ze echt zoiets had. Kwam dat uit jou? Dat ben ik niet van je gewend. Ik zeg, ja, dat kwam uit mij. Ook dat is een kant van mij.
0: Dat hebben ze inderdaad ook wel bij mij inderdaad. Dat ze denken, ah, je bent altijd die vrolijke vlierfluiter.
1: Ja, nou, dat.
0: En dat soort dingen. En dat ben ik doorgaans ook gelukkig gewoon. Maar stel, ik heb mijn dag een keer niet of ik reageer wel een keer chagrijnig. Zijn mensen altijd verrassend van, oh, wow, gebeurt dat nou bij jou?
1: Ja,
0: dus
1: nee.
0: Inderdaad, ik zou ook wel een beetje dezelfde aanname kunnen hebben. Maar bij mij is dat toch wel van, oh, heb jij geen ADHD? Als je het hebt over de vroegere zelf.
1: Ja.
0: En ik denk inderdaad, de aanname die mensen hebben is wel hetzelfde als die van jou.
1: Ja, ja.
0: Dus ik sluit me daar wel bij aan.
1: Ja. Ook als de klanten op 's ochtends om 6 uur bij mij aan de kassa komen. Ik heb het zo vaak al gehoord 's ochtends. Goh, wat ben jij vrolijk.
0: Ja, lekker is dat. Hè? Ja, dat heb ik
1: dus ben je altijd zo vrolijk? Ik zeg, nou, ik zit thuis, moet je me niet tegenkomen hoor. Ik zeg ze alleen maar hier.
0: Ja, nee, echt. Ja, nee, dat,
1: ja,
0: nee. Ja, wij hebben dezelfde aanname, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, een
0: inderdaad.
1: Stukje humor erin.
0: Ja,
1: hè? Daar hou
0: absoluut.
1: Ik van.
0: Vind ik ook.
1: Ik vind mezelf heel grappig. Mijn kinderen iets minder. Maar ik vind mezelf heel grappig.
0: Ja, dat
1: want heel
0: ik
1: vaak,
0: ook. Ja.
1: Als je dan op je werk staat, dan zie je dat er mensen komen. En dan zeg je, momentje hoor, ik kom zo bij u. En dan zegt iedereen altijd standaard, oh, doe rustig aan.
0: Juist.
1: En dan is mijn standaard antwoord, maar er zit geen andere stand op hoor. Dus ja, nee, zoals ik zei, ik vind mezelf erg grappig.
0: Ja, nee, absoluut. Nee, ja,
1: daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Het is toch leuk dat we dat een keer samen een avondshow doen. En ja, dat we steeds meer raakvlakken hebben dan we oorspronkelijk dachten toen wij iets na zevenen begonnen. Dus dat is mooi.
1: Ja, het wordt steeds meer.
0: Eigenlijk het antwoord op de doorgeefvraag van de mannen is van ons allebei hetzelfde. Mensen die denken dat wij eigenlijk heel lief zijn.
1: Alleen maar aardig
0: zijn,
1: en lief zijn.
0: Maar we hebben ook een andere kant.
1: We hebben ook een duistere kant. Een hele duistere kant.
0: De grote
1: kant.
0: Duivel die komt in ons naar boven.
1: We hebben soms ook een hele grote boos. Ja. Een hele grote boos.
0: Wij gaan nog even een mooie vraag bedenken voor de mannen van de vrijdagavond.
1: Zeker.
0: Dat gaan wij doen onder het genot.
1: TGIF,
0: ja,
1: toch?
0: Precies. Ja, juist. Dat gaan wij doen onder het genot van de Franse klanken van BZN. Zij stonden genoteerd op nummer 17 in de lijst van week 27, 1978.

0: Ze stonden genoteerd op nummer 11, The Darts and The Boy from New York City. Gingen van 12 naar 11 in de vierde week van deze top 40. Ja, en ik moet ook wel eventjes wat liedjes laten horen waar we gewoon niet aan toekomen. Want er staat zoveel moois in deze lijst.
1: Zeker op nummer 10 al.
0: Ja, en ik had er ook wat mooie gewoon tussenuit geprikt. Die we helaas niet kunnen draaien. Maar daar kunnen we dan wel even een klein stukje van laten horen.
1: Ja.
0: Zo stond op nummer 15 bijvoorbeeld de Michael Sager Band. Let's All Chant.
1: Oh ja, heerlijk.
0: Weer die voetjes van de vloer, hè?
1: Ja, blijven dansen hier.
0: Maar op nummer 13 is het juist weer lekker schuifelen. Met Johnny Mathis en Denise Williams.
1: Ook zo mooi.
0: And Too Much, Too Little, Too Late.
1: Ja.
0: Oh.
1: Het is dat ik niet meer rook, maar dit is een lampje.
0: Ik heb een elektrische aansteker, dus dat wordt een beetje moeilijk.
1: Oh ja, dat werkt ook niet, hè?
0: Nee, ja.
1: Nee.
0: Oh.
1: It's too little, too late.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: En eentje daarboven, die is ook leuk.
1: Ja.
0: Van Nederlandse bodem. Die wouden volgens mij een beetje in de windrichting letterlijk en figuurlijk stappen van de Beach Boys.
1: Ja.
0: Ik kan je vertellen, het is niet gelukt. Bleef bij deze hit. Was wel een leuk liedje.
1: Ja, zeker.
0: Windsurfing. Oh, die begint ook gewoon bij de intro.
1: Ja.
0: Ja, dat wordt een beetje moeilijk, maar dan krijg je uiteindelijk wee en surfing. Oh, ja. Nou ja.
1: Als je er snel overheen leest, lijkt het alsof er staat windsurfing. Maar als je zo scheef kijkt.
0: Ik hoop dat we nog even een klein stukje refrein kunnen pakken van deze.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we hem bijna helemaal draaien. Dat is ook niet... windsurfing stond dus op nummer 12 in deze top 40. En ik had het net over de darts die we zojuist draaiden.
1: Ja.
0: Die hadden ook nog één. En die leek eigenlijk bijna volledig op die we zojuist draaiden. Maar die vond ik persoonlijk leuker. Dat was Come Back My Love.
1: Dat is ook mooi, ja.
0: Komt-ie, hè? Zij maakte een beetje de muziek die in de jaren 50 veel
1: Ja, een beetje dat

0: Ja, heerlijk.
1: De darts dus.
0: Als je dan begint met dat doem, doedoem.
1: Ja, mooi.
0: Ja, maar dat klinkt een beetje als de cartoons.
1: Oh ja, doem, doem, doem, doem.
0: Dit hè? De Witch Doctor. Ja.
1: Dit hè?
0: Ja.
2: Come back, my love.
1: Oh ja. Welke hebben we? Oh ja, deze hier.
0: Ja.
1: Even zeker. Oh.
0: De lage, stem.
1: Nu. Ja. Ik denk wel dat de cartoons daar een beetje vanaf hebben gekeken.
0: Ja, wellicht.
1: Ja. Jij had nieuws over het Songfestival, geloof ik. Hè? Dat is toch wel
0: weer
1: leuk.
0: Ja, ik ben natuurlijk Songfestival-liefhebber. Ik vond het heel jammer dat Nederland niet meedeed. Maar nou ja, wel begrijpelijk.
1: Nee, precies. Nee.
0: En dan zei ik ook al in 2020 ging het eerst niet door. Dat waren ook superliedjes. Zo jammer dat die liedjes niet mee hebben gedaan.
1: Ja.
0: Maar er is een nieuw land lid geworden van de European Broadcasting Union. Het EBU.
1: Ja,
0: dat het Songfestival dus organiseert. En dat land is Canada.
1: Nou.
0: En dat doet dus volgend jaar voor het eerst mee aan het Eurovisie. Hè, het Eurovisie Songfestival.
1: Toch zou je toch denken dat zo'n land dan al wat langer meedoet. Maar ja, dat hij nou pas dan zoiets heeft van we doen nou een keer mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Je zou zeggen Eurovisie Songfestival. Dat is voor
1: Europese landen. Ja.
0: Maar ja, dat ze misschien dacht van, nou ja, Australië houdt het nu ook al een tijdje vol. Dan kunnen wij misschien ook wel gaan doen.
1: En het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het feit van, ja, er zijn zoveel landen die niet meedoen nu.
0: Nee, zeker.
1: Dus dan kan de EBU wel weer wat landen gebruiken.
0: Ja. Ja, dat ligt natuurlijk aan deelname van een bepaald land.
1: Ja,
0: Ja,
1: je kunt hoog of laag spreken, maar het is wel zo.
0: Ja, het is wel zo. Ja. Waardoor veel landen niet meedoen. Dus dan zou voor mij de keuze makkelijk zijn. Maar dat is mijn mening. Er hebben wel enkele Canadese artiesten meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Maar dan dus andere landen. En de bekendste is natuurlijk in 88 namens Zwitserland. Die won toen met het nummer Ne partez pas sans moi.
1: Ja.
0: Niet vertrekken zonder mij. En dat was Celine Dion.
1: Ik zit in de tussentijd trouwens even, want ons kroonjaar vanavond is natuurlijk 1978. We willen eens even
0: wie
1: gaan kijken.
0: Was.
1: Wie was dan de winnaar? Nou, ik moet zeggen, gebeurt niet vaak volgens mij, maar Israël die won toen. Ja, het is echt zo.
0: Ja, die hebben wel vaker gewonnen.
1: Geen grapje.
0: Hoor. Ze hebben echt wel leuke nummers gehad. Maar
1: dit is echt iets wat mij niet meer is bijgebleven.
0: Hoe heet
1: nummer?
0: Het nummer
1: Abba Nabi.
0: Oh, dat ken je. Echt. Zoek het. Je kent het
1: even
0: nummer.
1: Een klein
0: 100%. Het refrein. Je kent het.
1: Oh, ja.
0: Die? Ja.
1: En toch is dit wel een nummer dat ben je snel vergeten of zo.
0: Ja, maar als je het dan hoort, denk je,
1: Oh ja, dat was wel een leuk disco-achtig deuntje. Ja, die was wel leuk. Ja, ik vroeg me dat af wie er had gewonnen, maar dan weten we dat ook weer.
0: Ja, nou, dan hadden we 75 moeten hebben. Hè. Dan hadden we Nederlanders...
1: Dingen doen. Uiteraard.
0: Ja, Tietjen, die won toen.
1: Ja. En wie deed er voor Nederland mee eigenlijk in 78?
0: Ik weet niet, maar we hebben inderdaad volgend jaar dus doet Canada mee in Bulgarije. En het is nog niet bekend in welke stad en wanneer precies dat gaat gehouden worden. Maar het is eigenlijk altijd rond dezelfde tijd, tweede week van mei.
1: Ik heb het gevoel, dus, denk ik.
0: Nou.
1: Dit is echt iets wat je helemaal bent vergeten, denk ik. Zeg mij helemaal niks namelijk. Maar het is oké van Harmony deed mee in 1978.
0: Als ik het hoor, weet ik het
1: wel. Heeft de finale denk ik niet eens gehaald, volgens mij.
0: Weet je dat toen nog niet bestond?
1: De finales.
0: De finales en de halve finale, dat bestond toen
1: nog
0: niet.
1: In één keer was alles gewoon,
0: Dat is pas later.
1: Het was wel een beetje Tietzin idee, hè?
0: Ja, het lijkt wel inderdaad.
1: Even een refreintje. Oh, even kijken, waar zit hij? Oh, hier, denk ik.
0: Het is wel catchy.
1: Het is wel leuk,
0: het
1: is wel heel tuttig anno 2026 dan, hè?
0: Ja, dat kan je nu niet meer. Dus ik hoop echt wel dat ze meedoen volgend jaar. Want er zijn al een aantal artiesten die wel willen.
1: Ja,
0: dus,
1: Davina Michelle die was toch een hele poos in de running.
0: Ja, geloof ik wel.
1: Davina Michelle en Danny Vera volgens mij is ook een paar keer genoemd. Gaan we daar nog even naar kijken en dan gaan we dan weer gauw verder. Want anders halen we zo meteen de nummer 1 natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Want we zitten inmiddels ook alweer bijna op 20 voor natuurlijk.
0: Ja, dat gaat...
1: En wie zou er meedoen?
0: Zouden zich nog op de vlakte...
1: Ja, ik zie een foto van Fleming. Oh, dat is ook leuk. Ja, Davina Michel zie ik. En wie is die andere? Is dat Karsu?
0: Of is ja, dat... die wilde ook graag. Ja, Karsu,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Karsu is dat. Die linkse is Karsu, geloof ik. En die middelste is natuurlijk Davina. Ja, Fleming zou ook tof zijn, hè?
0: Ja, dat is weer eens wat anders.
1: Ja. Ja. Ja, dat is of je krijgt een soort common lineage. Want zij hebben natuurlijk bij de coördinering hebben zij Why Do I hebben ze samen gedaan. Ja. Dat zou wel tof zijn als ze dan een liedje samen. Dan heb je twee voor de prijs van één.
0: Ja, en Karsu is ook goed.
1: Ja, absoluut hoor. Zeker. En die andere, hoe heet zij?
0: Numidia.
1: Juist.
0: Ja, die mag ook.
1: Ja, dat zou wel tof zijn. Hè? Ik ben heel benieuwd.
0: Zeker.
1: Heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Volgens mij gaan we weer de voetjes van de vloer doen.
0: Gaan weer dansen.
1: We zitten ver in de top 10, geloof ik, inmiddels. En dan komen wij aan bij, jawel, de nummer 6 in de lijst. 4 weken in de lijst van week 27, 1978. Het is Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

0: Nou, het was niet te horen dat hij vanaf vernieuw afkwam, toch?
1: Nee joh, kom je erbij?
0: Ja, deze stond in de tipparade en ik wist dat ik hem op vinyl bij me had. Hij stond op nummer 9 in de tipparade, 2 weken inmiddels. Ging zelfs in de tipparade van nummer 25 naar nummer 9.
1: Zo, dat is flink gestegen.
0: Nou, inderdaad, het was de band Goldie en Making Up Again in de avondshow van RTV 4, de woensdageditie. Wij volgen dus de lijst van 1978.
1: Ja.
0: Maar we zijn natuurlijk ook heel veel liedjes die we helaas niet kunnen draaien, want er staat zoveel goeds in dit jaar.
1: Ja, echt.
0: Maar daarvoor hebben we de Honorable Mention natuurlijk even uitgevonden. Want op nummer 10 bijvoorbeeld, 3 weken in de lijst, hij ging 4 plekken omhoog. Barry Manilow.
1: Ja. En weer dansen, hè?
0: Lekker zomers ook.
1: Ja, ik krijg gewoon echt beelden van die knappe jonge vrouwen met veren en zo.
0: Fantastisch, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: En een plekje hoger ging van 10 naar 9 in de 4e week top 40. Status Quo and Hold Your Back. Al moet ik zeggen dat ik hem in de versie van Better Steiger Pipe ken. Dan wordt het in één keer hou je kop, hou je kop.
1: Ja.
0: Heb ik ook op vinyl trouwens. Rocking All Over The World kwam dit album, kwam dit liedje vanaf. Stond dus ook in de top 40. En deze, ja, die had ik op vinyl meegenomen, maar die ben ik vergeten te draaien.
1: Oh.
0: Van zo'n vondst. Ze waren ook hele goede vrienden van Veronica DJ Alfred Lagarde.
1: Oké.
0: Mother's Finest.
1: Ja.
0: Goed dit.
1: Heerlijk.
0: Ik heb hem mee voor twitch.tv/vechtalfm. Ik haal hem even voor de webcam.
1: RTV4 zijn we tegenwoordig.
0: Shit. Op Twitch heten we nog Vechtalfm.
1: Oh, dan moet dan ook even aangepast worden,
0: zeg
1: toch?
0: Zeg ik dat goed? Kunnen we dat
1: weet ik niet.
0: Ik ga even kijken.
1: Ik wou zeggen, de eerste week werd het nog getolereerd, hè?
0: Maar de content is niet meer beschikbaar.
1: Oh,
0: hebben wij dan een
1: nieuwe... Dus hebben wij gewoon...
0: Heten op Twitch. Oh, dat is... Kijk, daar ga ik dus inderdaad... Kijk, we horen elkaar nu ook. Die ga ik even uitdoen natuurlijk. Wij heten op Twitch tegenwoordig RTV 4 Radio.
1: Oh,
0: dus
1: kijk.
0: Dat is helemaal wennen geblazen.
1: Ja, daar moeten we even aan wennen, ja.
0: Twitch.tv/RTV4Radio kun je dus meekijken met de uitzendingen.
1: Ja.
0: En dan hebben we de Honorable Mentions wel gehad, want dan komen we in de top 5 terecht.
1: Ja.
0: Behalve natuurlijk deze...
1: Ja, oh, die had ik graag vol volume willen horen, hè? Heerlijk.
0: Lelijke live versie die ze wel op de top 40 hebben gezet trouwens.
1: Maar... Ja, maar ja, het is wel een geweldig nummer.
0: Zo. Ja, hier was hij al wel aardig op leeftijd.
1: Ja.
0: En de nummer 2 in de lijst.
1: Van mijn gevoel was hij altijd al aardig op leeftijd, maar...
0: Deze stond op nummer 2.
1: Ja.
0: Komen we helaas ook niet meer aan toe.
1: Nee, maar de nummer 1 is wel een pareltje hoor, straks.
0: Echt wel?
1: Ja.
0: En de nummer 5 ook wel?
1: Ja.
0: Want die was voor Susie Quattro.
1: Ook heerlijk.

0: Het was eind jaren 70 een soort rage. Want je had in één keer Kiss, die kwam met I Was Made For Loving You. Blondie, die kwam toen in één keer met Heart Of Glass. En toen dachten de mannen van de Stones, maar dat kennen wij ook.
1: Ja, wij moeten ook een liedje.
0: Wij kennen ook een disco liedje maken.
1: Ja.
0: En het leuke is, die Keith Richards, de gitarist van de Stones, die heeft dus altijd gezegd van, dit is eigenlijk helemaal niet bedoeld als disco liedje. Het was gewoon opgevat als een disco beat. Maar ja, als ik dit hoor, ik associeer dit altijd met disco. Dit is gewoon een disco klapper. Ja, ja. Maar ja, het was ook echt de periode eind jaren 70
1: van de disco.
0: Waarin echt de disco de hoogtijdagen had.
1: Saturday Night Fever komt volgens mij uit 77.
0: Ja, want we hadden natuurlijk, we begonnen de uitzending met de Bee Gees.
1: Ja, met de BG's.
0: Precies,
1: ja.
0: De BG's. Ja.
1: De BG's.
0: Het zit er weer op, Astrid.
1: Ja, het is alweer voorbij. Gaat zo snel.
0: Nou, inderdaad.
1: Ja,
0: ik ben er maandag weer. Jij bent er volgende week woensdag weer gezellig met Erik.
1: Dan ben ik met Erik als het goed is. Ja. En anders dan
0: ben ik er nog een keer.
1: Roggelen weer. Ja, iemand anders precies. Erbij. Komt helemaal goed.
0: Ah joh, dan ben ik er ook wel weer gezellig bij. Gaan we weer een nieuwe top 40 doen.
1: Ja.
0: Dan zeg ik au revoir en toedeloe. Dat is één ding wat zeker is.
1: Niet, hola.
0: Ja, precies. Niet voordat ik moet zeggen trouwens dat 10 juli het nieuwe album van de Stones uitkomt.
1: Oeh, ja.
0: Het 25e studioalbum van de mannen. En ik heb hem voorbesteld. Het is puur op de gok gegaan, maar ik weet 100% zeker, dat wordt een goed album.
1: Stones toch altijd goed?
0: Absoluut.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Er is niks...
0: En wij moeten natuurlijk nog één dingetje doen. Hè? We moeten de nummer 1 nog draaien.
1: Uit 78.
0: Kan er maar eentje 27. Zijn, hè?
1: Ja.
0: Uit de film Grease.

0: en Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
7: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
6: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
8: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
6: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is RTV 4.
11: De avond van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
3: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
5: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
3: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.